titagakattarunnartusit taa oqaarautikkun nipiliorumagussi tamaanga eqarunni 9796101 ungasiktumi akkiqanngilluni 1888 896 3135 tusarnaarumayassi taittiaqattarlugu tammajjaanginnama nariangni tusarnaarumangmangaarpin Koyanamik Sunday request show me natingo yakku sanatterikku tusarnaartau yuma yuni tusarnaaqatigi yunnasaagassingat pinasuarusiuraartumit utirunnarsigutta utilaarmiyugut nipiluoqattarissit titiraqattarissit